0: hamwe n'ijwi ry'agakiza bukoroka haratumiwe ndetse n'abandi bizera ku ruhara rwabo
1: icitonderwa kuri uwo munsi uzoba yagendanye flash azohabwa izo ndirimbo zifite amashusho azitahane kuzirabira muhira kaze.

0: Shalom, Masha.
1: Himirima yere yerimwe, ubunigi yechisarura.
2: Hamwe n'ijwi ry'agakiza bukoroka. Haratumiwe ndetse n'abandi bizera ku ruhara rwabo.
0: Icyitonderwa kuri uwo munsi, uzoba yagendanye flash azohabwa izo ndirimbo zifite amashusho azitahane kuzirabira muhira.
3: Kaze, kaze.